0: Een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
3: You're a fighter, you're a lover.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.
2: The Roof.

0: De beste muziek hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
0: Radio Memory. De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nganza heeft op het EK atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nganza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
1: Dit is Radio Memories Hitschijf van de week.
2: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single...

Hoi, welkom in de platenkast. Dit was Dakota Moon en dat heette Another Day Goes By. Nou, hallo. Mijn dag moet nog beginnen hoor. Platenkast open. Gaat allemaal lukken. En ja, ik ben niet gek. Ik ben certified. Vandaar dat mijn lievelingsplaat is De La Soul, Me, Myself and I.

stelletje ondeugende mannen met ondeugende clipjes. Maar wat een lekker nummer. En had dan ook wel een wereldhit mee. Zo erg dat er mensen achter de rechter aan gingen. Want het leek een beetje op Marvin Gaye. Ja, dan mag je helemaal geen soul meer maken. Ja toch, niet dan. Samen met Pharrell natuurlijk. En dat heet de Blurred Lines. Ik blijf hem leuk vinden. En als we dan toch in een vrolijke bui zijn en een ondeugende. Hij heeft Teaspoon nog wel een suggestie voor jullie.

0: Radio Memory.
1: Goedemorgen.
2: Welkom in de platenkast. Tot en nog toegevuld met de vrienden van Amstel.

Lekker swingend en Necrocan en Cadavez. En misschien weet je het al, maar mijn grote droom is dus een prijsje winnen. En dan zo'n grote cabrio huren. Misschien wel een roze, pink Cadillac als het ware. En dan langzaam over de boulevard van Zandvoort, die eigenlijk in Bloemendaal ligt. En dan dit keihard op de stereo.

0: Nou, dat was dat verrassend. Een man die gewoon een beetje stond te hinken op het podium. En heeft later ook een nummer over zichzelf geschreven. Dat heet ook Spasticus Autisticus. Hij was spastisch en autistisch. En wat een hits. Zoals deze, zijn eerste, samen met de Blockheads. Ian Dury, Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Het is net radio. Nou, over Sex, Drugs and Roll. Dan kan Shaggy ook wat over vertellen. Want, die had wat verkeerds gedaan. Nou ja, luister maar. It wasn't me.
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.

beste muziek hoor je hier. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom in de platenkast.

Een reactie van een typical mail. Meneer Sterkersand die met koffie komt. Nou ja, typical mail. Hij is al wat op leeftijd. Enfin, het is rond het 30:30. Dan wil ik altijd wel wat Nederlands draaien. Wie kwam ik daartegen? Hans de Boy. Die woont tegenwoordig ver weg, geloof ik. En hij had ooit eens iets met een Annabel.

Deaton Brown, Funking for Jamaica. Volgens mij uit 1981. Wat hebben we hier? Een nummer dat laatst in een popquiz op de radio zat. En hadden ze het door Google Translate gehaald. En dan was het, duw hem op de brug, duw hem op de brug. En dan nog een paar kreten. Ik wist het binnen 2 seconden. En het was nou bijna iemand van de radio. En die had zoiets van, waar gaat het?

0: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nganza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nganza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses, ga gewoon naar radiomemory.be.

openen deze ochtend doen we met een one-hit wonder. The only way is up, jazz in the plastic population. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe ochtendshow op deze dinsdag 11 augustus.

We hebben heel wat one-hit wondertjes zitten. The Medical en Gotta Let You Go. Straks Aaron, niet Aaron Blomma, maar dan wel de Aaron uit Genk. Met Vergeet Nooit Waar Je Vandaan Komt.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

geweldige stem van Anastasia. Left Outside Alone in de ochtendshow. Het eerste deel, vrienden. Met straks Phil Collins en I Missed You Again. En ook de dames van K3 zijn nog in hun loge een beetje make-up aan het doen. En dan zijn ze er helemaal klaar voor om nog eens die zomer van Oh La Lere te brengen.

van de minder gekende successen van Phil Collins. Commercieel dan. Natuurlijk, de fans kennen ze allemaal. And I Missed You Again haalden we nog eens boven. Hier bij Radio Memory in de ochtendshow.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Nienhoven tijdens de jaarmarkt Nienhoven. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15.15 uur zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22.15 uur sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Nienhoven. Mis het niet.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

Zo ziet u maar hoe Hans de Knecht achter de mosterd ging van zijn programma. Middle of the Road. Hij is er straks om 10:00 met zijn Middle of the Road show. Soleil, soleil. Ja, hadden we nog eens boven. Ah, dat is mooi. Diana Warwick. En zo dadelijk een moment van een man die ook al eens zijn moment heeft gehad. In de best of hier bij Radio Memory op deze dinsdag.

0: and the blue.
1: Kid Creel and the Coconuts. A wonderful thing, baby. Vrienden, we gaan zo naar een moment. En ik ga richting de koffiemachine. Want het nieuws in het weer, die maakt ook zijn opwachting. En natuurlijk zijn we er straks terug met een tweede deel van de ochtendshow. Als u dat goed vindt. En nu de man die zijn moment gaat krijgen. En heel toevallig is hij net hier in de buurt.
2: Hallo, Jovali hier. Dit is mijn nieuwe single.

0: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nganza heeft op het EK atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nganza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak. Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
4: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij...

Jawel, ze stond er om de Lokerse feesten dit jaar te openen. Diana Ross. En My Old Piano. En het was af natuurlijk. Ja, hoe kan het ook anders natuurlijk? Ze zou niet verminderen natuurlijk.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Dit is Radio Memory.
4: Radio Memory.
5: Goedemorgen.

even een lekker knuffelmomentje met Lionel Richie. En say you, say me. Goedemorgen allemaal. Hey, fijn dat je er bent. Twee keer Nederland, dat gaan we nu doen. Met straks het Cool Down Café. En een leuke versie van Hey Baby van DJ Ozzy. En dit komt ook uit Nederland. Een one-hit wonder weliswaar. Reach now.

0: Alleen de grootste hits.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.
2: Oké, we gaan beginnen. Alle jongens en meiden, zijn we er klaar voor? Chico's en chica's, handjes uit je zakken. We gaan een beetje herrie maken. Wat? Yeah!

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 046836 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goedemorgen.

souvenir. Leslie Gore, It's My Party. En daarnet hadden we nog Dear Mrs. Appleby. Ook lang geleden, die David Garrick. En hier gaan we ook wat vrouwenharten meedoen, sneller slaan. Ook hier bij Radio Memory. Want we hebben de God fans van INXS. En ze hebben het over die Suicide Blonde. Goedemorgen.

hebben een aantal duetten opgenomen. Dolly Parton en Kenny Rogers. Dit is toch een van de populaire. Iceland in the Stream. Vrienden, bedankt dat u er weer bij was. En dat u deze ochtend weer met mij bent wakker geworden. Morgen natuurlijk op woensdag doen we dat opnieuw. Dan gaan we de week in twee splitsen. En dit is nog een heel mooi moment. Anne Christie. En gelukkig zijn.

0: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. 4 Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn 4 dosissen nodig in plaats van 3. Kind en Gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: dag begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen.
1: Yeah.
0: En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, welkom in de ochtendkroeg. We zijn ondertussen dinsdag geworden. En we begonnen vandaag met Daniel Bedingfield. En Gotta Get Through This. Volledig daardoor natuurlijk. We gaan weer alle grote hits gaan rondspelen en rondspijten. Zoals deze van F.R. Davids en Iris Ward.

Jay Rule en R. Kelly en Ashan met Wonderful. Het is heel mooi, ja, ja, ja. Kunnen we bamen hier op deze dinsdag in de ochtendkroeg? Zo mooi heb ik het nog nooit geweten, maar nu tijd voor onze Lost Frequencies met Live It All.

Ja, we zullen hem nooit vergeten. Die Four Tops uit December 1963. Oh, what a night. Ofwel is hij juist gepasseerd, ofwel moet hij nog komen. Maar het is aan u de keuze natuurlijk. Maar nu tijd een beetje om nieuw werk te gaan promoten. Hier is Kela met Jij bent nog mooier.

het was toch even terug in de tijd met deze van Petula Clark en La Vie n'en finit plus. Nee, die nacht gaat niet meer eindigen, maar we gaan een liefdesballade op u loslaten hier op deze dinsdag van James Blunt en You're Beautiful.

0: om beperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom.
1: Dit is de Ochtendkroeg.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love.

Trouwens, een lekker Belgisch product, deze FBI Project in Rich in Paradise. Dan gaan we terug naar 1990. Toen werd op alles zo een beetje een beat gezet. Niets of niemand kon daar aan ontsnappen. En ook alle grote hits werden geresampled. En nu tijd voor de...

was er nog eentje van Wim Raffel. Trouwens ook een cover. Wat ben ik blij dat ik je niet vergeten ben. En is spijtig genoeg ook niet meer onder ons. Maar ja, kunnen we weinig gaan veranderen. En nu gaan we een leuke gaan draaien van Mel Mello en de dans de Elena.

0: Ja, het is een schot in de roos voor Dizzy Bill King en Reggie. En het live is er bij de Sennelziel. Daarmee zit de ochtendkroeg weer op voor vandaag. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er uiteraard weer hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis, ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog Kees Veerman en Sailor Ceylon. Tot morgen.

tijd voor gezeur. Alleen maar plezier en een goede sfeer. Zet de koffie aan. Dans op je stoel. Met Peter Babbelaar is het altijd happy hour in de ochtendkroeg.

0: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. Vier Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn 4 dosissen nodig in plaats van 3. Kind en Gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

0: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
1: Memories hitschijf van de week.
2: Hallo, met feestvierde Steve Dillis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

0: leuk.
1: Hey.
0: Artemios, Venturis, Rusos, beter bekend als Demis.
1: Een Griekse zanger en ook ooit basgitarist waarschijnlijk bij Aphrodite Shell. Grote hits gemaakt, mensen. Daar houden we van. Lekker terug naar een gouden tijdperk. De tijd van toen. Jazeker, wees welkom. Op het komende uur is dit de Middle of the Road Show.

Geef me wind en zeilen. Geef me zon en noodweer. Een van die zomers was die zomer van 2016, als je het mij vraagt, lieve mensen. Maar jongen, veel regen. Windsurfing, nou goed uit die lekkere oude tijd, hè? 1979 was het voor de surfers. En dat terug in de middle of the road, Joe. Zo meteen een fijne achter de keukengordijnen. Allereerst, de Fingerboys.

0: voor nodig. Allemaal een lekkere synthesizer, jongen, op een keyboard. Gaat het goed komen. Boom, boom, boom, boom. Best wel diep is een schatrijk weer geworden. Daar gaan de Fragger Boys.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Storm of regen, nou zonnig, volgt menig piloot. Boven de wolken, daar moet je wezen. Schijnt altijd de zon. Schijnt een gezegde te wezen.
2: Dit is de Middle of the Road Show.
3: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei und es dröhnt in meinen Ohren.

alarm schreef, Arnold. Ja. Arnold, een van onze producers van de Middle of the Road Show. Ja, we hebben er meerdere, gelukkig maar. Alleen is maar alleen. Robert en Pieter Williams. Van 1990 tot en met 1995 maakte Williams deel uit van Take That. En na die periode werd hij uiteraard een succesvol solozanger. In 2010 deed hij het nog even voorzichtig over met A Take That. Leuk dat je erbij bent, vrienden. Dit is de Middle of the Road Show. En ik geef aan jou cadeau Cat Stevens.

een heel groot spektakel met Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald in de jaren 70. If I had words. Blijf maar even lekker hangen in die gouden jaren van toen. Onder andere de 70s. Ja. Ondertussen geniet ik van een lekker kopje koffie met een bossenbol vandaag voor de gelegenheid. Brenda, nou heerlijk weer. Dankjewel. En hier zijn Made McNeil.

60, ja. Ging hij al in de band. Toen was hij 16 en speelde hij in de T-set van Peter Tetro. Zijn naam Paul Edewards. In de show aanwezig met ik wil jou alleen. Jeugdsentiment, een uur lang. Ach.

0: ben ik nog geen psycholoog. Helaas, Nathalie, ik kan het nog niet voor je oplossen. Nathalie was dat even de laatste in de show met My Love Won't Let You Down. Nou, we hebben wat problemen gehad de afgelopen uur, hè? Liefdesproblemen, weet ik wat. Ik heb een half vol gegeten aan die bosse bollen van Brenda van Kaas. Ze waren lekker. En volgens mij komen er nog wel een paar. Zit er nog wat in de doos? Gelukkig. Frans is niet zo gulzig geweest vandaag als hij normaal altijd is.
1: Oh, je
0: juist, ik wens je nog een hele fijne voorstelling.

0: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. 4 Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn 4 dosissen nodig in plaats van 3. Kind en Gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest in de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory.
5: Radio Memory.
6: Tony van Beveren.

Was een mooie single van ons, Freddy Davis, Juanita. Dinsdag 11 augustus, iets over 11 uur geworden. Hey, goeiemorgen allemaal. Welkom in een nieuwe aflevering aan tafel met Tony van Beveren. Ik neem je mee tussen 11 en 1 met nu Albano en Romani Power. En we draaien Sempre, Sempre.

een van de grootste successen van OMD, beter gekend orkestraal Movers in the Dark, hier in ons programma. We gaan stil eens aan richting reclame. Gaan we doen met een van de nieuwe singles van Meteor, Nachtregen. En dan hebben we nog eentje klaar liggen van Lady Gaga, net voor reclame.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
3: Radio Memory. Goedemorgen.
4: Oh, you touch my tra-la-la.

De beste muziek, je hoort enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. We draaien de Gunther en Company met Ding Dong Song hier op de radio op deze dinsdagmiddag 11 augustus. En dat is reetje van Danny Fisher, Just Another Guy. Goedemorgen, jullie zijn massaal aan het luisteren.

origineel komt deze plaat van Willeke Alberti. We draaiden Johnny Gold uit Nederland met Samen Zijn. En dat is een van de grootste successen van Bruce Springsteen, hè? Dancing in the Dark.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

Zo zie je maar dat we voor iedereen een beetje muziek draaien. We draaiden Moro Picotto en Komodo hier op de radio. We gaan richting reclame gaan we doen met Crazy Frog en Popcorn.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekenstraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemorgen.

Mooie klassieker was deze van Timmy Euro, I'm Hurt, hier bij ons op de radio. We gaan nog een Duitsstalige plaat draaien, eentje van Freddie Breck.

0: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florine Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer en ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin. Waar muziek en sfeer samenkomen.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

Sammy Moore draaiden we met afscheid. Je kent hem nog wel van Roxanne. Het is dinsdag 11 augustus, iets over 12 uur geworden. Ik neem je nog mee tot 10 uur in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. Met nu Alphaville en Big in Japan.

Was een mooie plaat van Nilsson, Without You. We gaan stilzaam richting reclame. Gaan we doen met de Venga Boys, die je nog kent van Up and Down. And we going to Ibiza. We draaien boom boom. Ik zeg graag tot na reclame. Zit je aan tafel, smakelijk eten, stem je pas af. Van harte welkom. Dit is Radio Memory vanuit Pajottenham, Galmaarden.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar.
4: En dat wordt gevierd.
3: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
5: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
3: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
5: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
3: Larissa en Sammy Moore.
6: Ik ben te jong om stil te zijn. Geluid de wild, ik kies voor mij.
3: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur.
4: 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
7: Radio Memory.
3: Goedemiddag.

Vind ik persoonlijk toch een van de mooie singles van Lionel Richie, Hello. We blijven maar op romantische toeren, maar we gaan weer terug in de tijd. Met de meneer die er spijtig genoeg niet meer als meneer Paul Severs hebben draaien. Vaarwel en tot weer ziens.

In tijd onder leiding van Boy George, we draaien de Culture Club Carme Chameleon, allemaal hier in ons programma. Als ik even de klok bekijk in de studio en de playlist op deze dinsdag 11 augustus, gaan we stilzaal richting reclame. Gaan we doen met Jock Jersey, Papa was een poormijn. Dan draaien we nog één van de grootste successen in de tijd van Michael Jackson, net voor reclame. En we draaien Thriller.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid €20, erelid €50. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02-669-9660.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migraine de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
2: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Dit is Radio Memory.
7: Radio Memory.
8: Goedemiddag.
9: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Was er eentje van Don Williams, Some Broken Hearts Never Mind. Allemaal hier in ons programma aan tafel met Tony van Beveren. We blijven nog even in de goede oude tijd met Roy Orbison en Oh Beautiful Lana.

0: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer en ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Nienoven tijdens de jaarmarkt Nienoven. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Nienoven. Mis het niet!
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel.

0: Iedereen weet het.
1: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Een Beatle-legende. Je hoorde George Harrison en What is Life, 1971. Hartelijk welkom, welkom bij een nieuwe editie van Remember the Good Old Days, 60s and 70s hits. Straks weer de Mimico's lievering, de Veronica's alarmschijf. We hebben ook nog straks in de tweede uur de treitenschijf. En ook nog de Hilsen die troetelschijf. Weinig horen, meer muziek.

Nirvana en de Rainbow Chaser uit de jaren 60. En daarvoor hadden we nog Galaxy Lynn, het bandje van Robbie van Leeuwen. Want hij heeft in vele bandjes gezeten, dus ook in Galaxy Lynn, X-Motions, Chucky Blue, je noemde het maar op. Ze kwam uit Den Haag en de zang was onder andere van Rudy Bennett en Hugo Haasters. Hartelijk welkom, dit is Remember the Good Old Days. Ik ga even op je benen staan hoor. Ow!

ik noem het altijd maar een oorwurm, want als die iemand erin zit, dan komt hij er nooit meer uit eigenlijk. Jonah Louie, hij werd erbij gestaan door Terry Dactyl en de Dinosaurs. En die kennen nog wel van de Seaside Shuffle, die ding heette Come Away, was de troetelschijf. Nee, de troetelschijf niet, de Mie Mico's lieveling op 8 april 1978. We zijn bezig met Remember the Good Old Days. Ken je van harte welkom, terug 1968.

Chaffee en List. En aan de andere kant van de heuvel. En dat alles hier in Remember the Good Old Days. Sean, hij komt eraan. Jouw verzoek, Eric Kendricks.

0: remember the good old days. We don't know the Cupid's Inspiration. And Yesterday Has Gone. En daarvoor op bezoek van John Kemper uit Purmerend. Of zoiets zei van Kenny Eddie Kendricks. Hebben we ook bij deze gedaan. En die heette Keep on Trucking.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot...

Davis. En de andere jongens van de Kinks natuurlijk. En de Celluloid Heroes. En daarvoor nog Ray Cooter. Hij heet eigenlijk Ryland Peter Cooter. Geboren in Los Angeles. Had een leuke hit in 1979. Die hoorde je voorbij komen. Dat ding heette Little Sister. Onderweg voor je. De Veronica's alarmschijf. Zeg ik dat goed? Ja. De Veronica's alarmschijf van 10 april 1970. Maar eerst deze nog eventjes. Mary Hopkin. Those were the days.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
4: Radio Memory. Goedemiddag.

Here comes the rain day feeling again was op 10 april 1970 de Veronica's alarmschijf. Hartelijk welkom, we draaien wat mooie hits voor je, althans dat hoop ik dan maar weer. Ik denk nog.

0: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia, geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer en ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
1: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
4: Dit is Radio Memory's hitschijf van de week.
5: Hallo, met feestvierde Steve Tielis. En hier is mijn nieuwe single, Fiesta Café. De nieuwe hitschijf bij

0: terecht een stempeltje dance classic gekregen. Deze LTD Love, Togetherness and Devotion and Back in Love Again.
1: Mono of stereo is het blijvende hits uit de jaren 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days.
0: Hartelijk welkom.

The Casuals en Jessamine. En daarvoor een leuke plaat van Johnny en Orchestra Rodriguez. Ik ken ze nog wel van Hemel Jo, dat was de grootste hit van ze. En dit was die andere hit. Was ook een bescheiden hitje in de top 40 toen de tijd. Hassi Bassi heette die. In 1977 konden we die terugvinden in de hitparade. Even kijken. Het is wel leuk. 1970. Badfinger and Come and Get It.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
3: Hij is er.
4: Hij is er.
3: De Radio Memory App.
4: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
3: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
5: De Radio Memory App.
6: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

Ze kwamen uit de verschillende werelddelen bij elkaar. De grote man hierachter was natuurlijk Les Humphrey uit Engeland. De Les Humphrey Singers en The Old Man Moses. Dat was op 8 april 1972. De Radio Noordzee treiters schreef CQ Smash Play. Daarvoor hadden we nog even kijken, wat hadden we voor eigenlijk? Weet het nog? Oh ja, Badfinger. And Come and Get It. Even wat rust. Muziek uit Volendam. Dan zijn ze nog hier, The Cat.

0: 60 en 70. Dit is Remember the Good Old Days 60s en 70s hits.
1: Je schuimt de straten af en volgt de dievenspoor.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Ja, een gezelligheid troef. Met een verhaal waarvan je denkt van, nou, hij slaat de spijker op zijn kop. Jo, de Rob de Nijs, Malle Babbe en daarvoor nog uit Volendam de Cats. En Lia. Remember the good old days. Als je denkt van, nou, ik wil nog een bezoekplantje aanvragen de komende tijd. Dan moet je dat zeker mee even doen. Laat maar even een pb'tje achter op de Facebook beginnen. Gauw oude club, remember the good old days. En deze moeten we speciaal draaien voor Gerard. Hij vroeg om de suite met deze leuke plaat. Love is like oxygen.

The Magical Lanterns. Daarvoor hoor nog The Sweet. En Love is Like Oxygen. We hebben een speciaal gedraaid voor Gerard Willemsen uit Sittard. Sittard moet ik zeggen. Die hoorde Shame Shame. Over Shame Shame gesproken. Nu 3 maal achter elkaar. Shirley and Company. Hier is Shame Shame Shame.

het gekke is van deze plaat, het gaat nooit vervelen. Ik weet niet wat het is, maar het is echt een duidelijke evergreen. Deze van Peter Maffay en Doe. En daarvoor hadden we nog een duo voor Shirley Goodman en Jesus Alderas. Oftewel Shirley and Company. Ze hadden één grote hit en dat was de plaat die we net draaiden. Shame, shame, shame. Die andere was Disco Shirley, geloof ik. Maar dat was niet zo'n echt grote hit. Hartelijk welkom.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemiddag.
4: Remember the good old days.
6: Look out! Hilversum 3. Doodles.

0: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verherstraeten en Emiel Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.
1: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
2: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 en 9:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen. Op zaterdag 5 september bruist de Burgstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgstraat 30 in Ninove. Mis het niet!

De eerste keer van Billy Sommers, ik herinner het me in ieder geval nog. 10 jaar oud is deze Zoo al van Shakira. En het komt uit de film Zootropolis 2.

Dit is een van die verborgen pareltjes die je hier bij Radio Memory kan horen. Hey, Song Sister van Train. Dan nu een dringend verzoek van Steven Tintin, oftewel Kuifje Duffy. Kiss Me.

0: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.

Flugscene Helm, The Reflections, Just Like Romeo and Juliet. Tijd nu voor een nummer waarvan je niet zou denken dat het al bijna 40 jaar oud is.

Motors en Airport. Tijd nu voor een nummer uit de jaren 90. Enigma, mea culpa, part 2. De Duitse Welle. Alhoewel, dit nummer werd opgenomen in een studio in Ibiza. Dus helemaal niet zo Duits.

weet je, mijn liefde, die zouden we allemaal wel kunnen gebruiken. Olivia Newton-John, die wist het al. Tijd nu om de beentjes even los te gooien met To Fabiola, Lift You Up.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.

Zit jij nu ook net als ik heen en weer wiebelen met je hoofd? Op deze de allereerste keer van Rita de Neve. Het blijft heel fijne muziek waar je nooit genoeg van krijgt. Net zoals van deze Just Can't Get It Enough van Deepest Mode.

Het zit er weer op voor mij voor vandaag. Morgen hoor ik jullie heel graag terug. Opnieuw tussen 3 en 4. Eerst nog deze Fergal Sharkey, A Good Heart. Tot morgen.

0: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse Rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verheerstraeten en Emile Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.
1: Stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18 en inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven, dan ben je natuurlijk ook welkom, maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

George Harrison en Got My Mind Set On You. En mijn hersenen, ja, die worden weer de komende 2 uren gepijnigd om heel wat leuke muziek voor jullie te serveren. Zoals straks Shanks en Bigfoot met Sweet Like Chocolate. De Traveling Wilburys, die komen ook nog langs met Handle With Care. Maar laten we eerst ook nog even deze prachtige plaat van Madonna nog even aan jullie horen. Deze You'll See. Goeie avond.

0: op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen, kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien. Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien. Uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android. Android.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
8: Radio Memory.
9: Goedemiddag.

Nog wel even een plaatje van de jaren 90, Magic Affair, Omen 3. En dat is ook wel een plaat, eerlijk gezegd, die ik thuis wel ietsje harder zette dan dat het normaal zou mogen. Gewoon omdat het zo'n goede plaat is. Straks ook Dexys Midnight Runners met Come On Eileen. En nu Franstalig werk van Début de Soirée, La Vie, La Nuit. En deze is ook al van 1988.

0: Pixies, Midnight Runners en Come On Eileen. Het is een happy plaatje, maar ik was even door de nieuwsbulletins aan het bladeren. En spijtig genoeg krijg ik wel iets tragischer nieuws binnen. En dat is namelijk van DJ Michiel van de Weert. Amper 12 jaar zou hij worden, hij werd er 28. Michiel van de Weert uit Diepenbeek, die aan de verouderingsziekte Progeria leidt, is dus maandag gisteren overleden. Het sprookje komt dus zo tot een zeer abrupt einde. Ook op Facebook stond te lezen: rust zacht Michiel, 13 juni 1998 tot 10 augustus 2026, forever 28 jaar. Ineens werd het oorverdovend stil en kwam ons sprookje tot een abrupt einde. Overspoeld door verdriet moeten wij het onwerkelijke nieuws brengen dat onze prachtige zoon Michiel vandaag is overleden. Weinig mensen hebben in zo'n korte tijd zoveel levens geraakt als Michiel. De familie van Michiel liet het dus maandagavond weten op hun Facebookpagina Ik ben Michiel, dat hij dus op 10 augustus overleden is. Ondanks die zeldzame verouderingsziekte Progeria waaraan hij leed, werd Michiel in Vlaanderen en ver daarbuiten bekend om zijn buitengewone levenslust en positiviteit. Michiel moest deze zomer een zware hartoperatie ondergaan omdat hij sterk achteruit ging. En spijtig genoeg is hij dus recent overleden. Hij werd 28 jaar, maar hij heeft heel wat mensen, heel wat harten kunnen raken. En dat is natuurlijk wel iets wat hard binnenkomt. Dus ook mijn steun en mijn innige deelneming aan de familie en kennissen van deze prachtkerel die een mooi leven heeft mogen beleven. En nu muziek, Fat and Small en Turnaround.
1: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar
2: en dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
1: Maar ook met Jonathan, Jordi van Het en Frank van Damme.
3: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
1: Larissa en Sammy Moore.
4: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
1: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory, zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
5: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
6: Ivan Plettings.
7: Dit is Radio Memory.
1: Goedemiddag.

deze van de Corgis. And everybody's gotta learn sometime. Iedereen moet het wel eens proberen te leren. Het leven is ja een grote leerwereld, zullen we maar zeggen. Dat is misschien de beste omschrijving daarvoor, want je komt wel heel wat dingen tegen in jouw leven. Zoals bijvoorbeeld straks ook het tweede deel van deze Driver's Seat. Ik heb ook nog Alanis Morissette met Ironic en deze van Dire Straits. You and your friend.

0: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig. Maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verheerstraeten en Emiel Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga

0: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Ivan Plettings.

De prachtige Australier. Een prachtstem, namelijk deze John Farnham. We kennen hem natuurlijk wel van You're the Voice. Maar deze mag ook er wel bij horen. That's freedom. Want vrijheid is iets wat bij veel mensen spijtig genoeg niet meer aanwezig is door al die oorlogen. We krijgen er spijtig genoeg geen genoeg van. Het moet eens gaan stoppen, hè, mensen, die oorlog. We zijn allemaal maar mensen. In dit deel 2 heb ik Robert Miles and Children, Martha and the Muffins met Echo Beach en deze Let the Music Play. Goeie avond.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be. Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 17:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
3: Ivan Plettings.
4: Dit is Radio Memory.
3: Goeie avond.

Iets wat tegenwoordig ook wel opvalt met deze zomerse temperatuur, dat veel meer mensen 's avonds wel nog wat dingen gaan doen die in de dag niet meer mogelijk zijn. Bijvoorbeeld op café gaan, een terrasje gaan doen. Maar tegenwoordig, pas op, we zijn augustus, de temperaturen worden wel een stukje kouder. Hè? Dus let daar zeker mee op. Doe een extra jasje aan bijvoorbeeld. Lorca en Ritmo de la Noche hier in deze driver's seat. Wat gaat het worden de komende dagen op gebied van het weerbericht? Daar gaan we straks naar kijken na een plaatje van de Bengals. En deze van China Crisis, Wishful Thinking.

typische dansje dat de meesten ook wel onder jullie zullen kennen en misschien het ook niet kunnen laten om het even te demonstreren. Deze van de Bangles en Walk Like an Egyptian. Het moment is aangebroken, le moment suprême voor dit. Vanavond en vannacht blijft het helder of licht bewolkt met wat hoge wolkensluiers. Deze hoge bewolking is wel wat talrijker in het noordwesten, met zeer koude minima nog gelukkig tussen 10 en 16 graden. Maar het duurt niet lang, want morgen is het zonnig en zeer warm, met maxima tussen 27 en zelfs weer 32 graden. Donderdag is het aanhoudend zonnig en zeer warm, zeg maar gerust heet, bij maxima van 29 tot zelfs 34 graden. En als je denkt dat is toch warm genoeg, nee, vrijdag gaan we er zelfs nog een graadje bij doen. Wordt het opnieuw heel zonnig met misschien enkele wolken. Het blijft dus heel heet met maxima van 30 tot 35 graden. Zaterdag krijgen we brede opklaringen, soms meer wolken. Mogelijk ontstaan er dan in de loop van de dag lokale buien, misschien vergezeld met een onweer, vooral dan over het zuidoosten van het land. Het is minder heet dan de voorbijgaande dagen bij maxima. Maar van 23 tot misschien nog 30 graden. En zondag gaan wolken en zon elkaar gaan afwisselen, met kans op enkele plaatselijke buitjes of onweersbuien bij maximaal tussen 22 en 27 graden. En maandag zou het misschien nog wel een grotere kans zijn dat er regen gaat vallen. Maar dat is een beetje te ver in de toekomst kijken, dat gaan we niet doen. Wat ik wel ga doen is nog eens Engelbert Humperdinck voor jullie draaien. The Spanish Night is over.

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Leste Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet!
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
3: Ivan Plettings. Radio Memory.
4: Goedenavond.
5: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

En zo maakte iedereen kennis met Snap en de power. Heel wat power dat wij hier hebben, ook bij Radio Memory. Maar mijn kaarsje is bijna uit. Dat betekent dat ik ermee ga ophouden voor vandaag. Ja, het is ondertussen bijna 6 uur geworden. En ja, ik heb toch nog misschien een leuke plaat voor jullie klaarstaan. En dat is namelijk deze Gino Vannelli met Wild Horses. Wat is er prachtiger dan die wilde paarden in de natuur die dan bijvoorbeeld door het water aan het lopen zijn. En probeer het maar in te beelden. Bijvoorbeeld in de Camargue, daar zie je dat dus. Hopelijk hebben jullie genoten en tot de volgende Driver's Seat. Salutjes.

0: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laagterecords breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de 3e bloedafname van dit jaar door. Bloed geven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit 1 of meerdere drankjes zijn. En een andere smakelijke verfrissing.
5: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be.

klassieker van ABBA met deze Thank You for the Music. En we gaan meteen nog eens terug naar het nieuwere werk. Samen met deze van Anthony Fokkema. En de tijd, die tikt maar verder. Welkom vrienden in deze nieuwe start van Muziekdoos. MUZIEKDOOS.

Smit, die tikt altijd maar verder. Anthony Fokkema. En zijn zoon heeft ook een leuke nieuwe single, hoor. Die gaan we beslist vandaag ook nog wel eens draaien in deze muziekdoos. Roy Orbison, You Got It.

Eerdaags is het natuurlijk ook de zomerrit 2026 bij onze collega's van Radio 2. Genomineerde nummers zijn er een twintigtal dus. En een van mijn favorieten voor de zomerrit 2026 is toch deze single van Bart Kajal. Ik zou dus willen dat Bartje die prijs ook eens mee naar huis mocht nemen. Hij verdient dat wel. Een leuke zomersingle, Zot Verliefd.

Jan Biggel is ook een artiest die heel regelmatig als een klok een nieuwe single uitbrengt. En hij weet altijd leuke dingen te zingen dus. Net zoals zijn gloednieuwe single Het Leven Is Mooi dus. Hier is hij dus, de nieuwe Jan Biggel.

Ja, ja, oh, wat kan het leven toch mooi zijn. De nieuwe Jan Biggel. Terug naar de 80er jaren. En dit is Diana Ross. Bij My Old Piano.

De volgende in ons rijtje is een gloednieuwe single Evenzeer. En dat is een mooi duet van Roy Miner en Ben Kramer. En zij brengen een ouder hit van toen, maar wel zeer goed gebracht. De malle molen van het leven.

terug naar het recentere werk in ons programma van Muziekdoos. Een nummer dat we kennen dat al jarenlang werd opgenomen als duo door Cliff Riley en Luc van Meeuwen. Maar onlangs uitgebracht door Sharel. En dat klinkt ook goed hoor. Geniet en luister maar eens mee. Dit is Sharel.

Son of Jamaica van deze Goombay Dance Band. En onze Antwerpse strangers maakten er destijds ook hun eigen versie van het strand van Sint-Dalleke. En nou Goombay Dance Band, nieuw werk van Christophe. Ik geloof in mijn droom.

0: zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai zai.
1: Ja, ja, hij mag beslist meezingen en vrolijk zijn. Want zijn eerste single doet het ontzettend goed, al meer dan 60.000 keer gestreamd. Dus doe dat maar eens na. En binnenkort mogen we van hem ook wederom een opvolger verwachten. Hoe kan het ook anders? In september komt er dan ons duo-nummer uit. De tweede single dus, maar meer over daar binnenkort heel gauw. Dit was Jeremy Casale. Johan Verminne met een van zijn vrolijke nummers. We draaien het graag in ons programma van de Muziekdoos. En fijn vrienden dat jullie zo talrijk meeluisteren. Ook evenzeer toch nog eens tussendoor. Bedankt voor al jullie fijne en leuke reacties. En die blijven welkom via rudolfstevens@telenet.be.

0: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laagterecords breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC de Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest, Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0476-88-5654. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Confo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495-553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

Dit is allicht zijn bekroning op zijn carrière. Die grote hit I Can Help en Billy Swan. Benny Nijman en het verhaal over de vrijgezel. Welkom vrienden in deel 2 van deze muziekdoos.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

Het blijft hem toch een mooie, hè, om te draaien, deze Bino met Mama Leone. We gaan nog eens nieuwere werk draaien van Jamie Peters. Ik heb vannacht een engel gezien.

Het is een hele poos geleden dat ik hem nog eens heb tegengekomen. Onze collega Eddie Marsen bedraaide van hem heel graag deze nog eens. Het Crosserslied Wiltura met eentje van heel lang geleden. Ken je hem nog? Het kreeg gewoon de titel mee. Bier, bier, bier.

Een nummer van Ned Miller, gebracht door Elvis Presley en From a Jack to a King. We laten hem met veel plezier nog zingen. Hier is hij, de nieuwe Twan Fokkema.

muziek onmisbaar in ieder mens zijn leven, want muziek vertaalt gewoon alles, vreugde, verdriet en zoveel meer. Een mooi nummer van Twan Fokkema. Laten we toch nog eens een streepje accordeonmuziek draaien, gebracht door Frans Heile, een van die grote hits van Hydra, Als het gras twee kontjes hoog is.

nummer van Bobbejaan Schoepen. Het werd hem ook een hit voor deze meneer John Terra. Als je de taal van de liefde verstaat. En Mieke heb ik vandaag ook eens meegebracht. Met een nummer dat je niet zo vaak te horen krijgt op de radio. Toch is het een pareltje. Geniet ervan mee. Goodbye, mijn jongen.

schone, deze stem van Kees Versluis. En dit is eentje vanuit de gouden hittijd dus. Een dame die gelukkig nog altijd zeer actief is met een mooi stemgeluid. En we zien haar optreden op 8 september in de Kaasborin. Daar kijken we naar uit. Corrie Konings, hoe je heette? Nee hoor, dat zijn we niet vergeten, Corrie.

samen met deze van Pearl Simon, vrienden, gaan we stilaan ons programma van deze muziekdoos afsluiten. Ik heb voor jullie nog een nieuwe single van Jaman, Je wint me op. En aansluitend daarop nog eentje van Bobby Prins. Ik vond het fijn om de afgelopen 2 uur voor jullie wederom muziek te draaien in deze muziekdoos. En hopelijk heb jij daar toch van genoten. Ik wens jullie nog veel plezier toe met onze andere collega's. En wat mij betreft heel graag tot een volgende aflevering van Muziekdoos.

0: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laag de records breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
1: Op zondag 23 augustus organiseert OTC De Volle Zeelse Vrienden haar jaarlijkse rondrit met oldtimer-tractoren. De deelnemers verzamelen vanaf 7:30 ochtends met vertrek om 9:30. Geniet van een heerlijk ontbijt, een smakelijke middagmaaltijd met lekkere frietjes en sluit de dag af met een gezellige barbecue vanaf 5:30. Dit alles voor de democratische prijs van slechts €35. Inschrijven is verplicht en kan via 0478 40 61 30. Nieuw dit jaar is de locatie, zaal Willem Tell in de Hernestraat in Tollenbeek. En goed nieuws, vanaf 17 uur is iedereen welkom op de barbecue. Ook wie niet deelneemt aan de rondrit. De prijs bedraagt €20 per persoon. OTC De Volle Zeelse Vrienden heet u van harte welkom.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 55 3044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

De opvolger van haar top 10 hits Beautiful Things, de nieuwe single van Megan Maroney, Het Madison, hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met de nieuwe nummer 1 en op weer een nieuw station.

0: Blijven staan op nummer 17 in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Zach John King en Get to Drinking. Hallo, hartelijk welkom alle luisteraars van Radio Klassiekers. Jullie horen Hits van the Heartland elke vrijdagavond tussen 8 en 10. Hits van the Heartland, the best in new country. Hier is Kacey Musgraves en Dry Spell.
1: Hi, this is Kacey Musgraves and you're listening to Hits from the Heartland with

Voor de Country Classic gaan we deze week terug naar het jaar 2006 voor Jake Ingram. Nummer 12 Country voor hem en Love You. Hits from the Heartland, the best in new country. Dit is een national breakout, de nieuwe single van Luke.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Ben jij een handige werker met ervaring op een minigraver of rupskraan? Dan is Vemagro BV op zoek naar jou. We zoeken een handarbeider of kraanman voor uiteenlopende grond- en omgevingswerken. Je helpt mee met het leggen van buizen en kabels, het plaatsen van borduren, bestrating putten en keermuren en assisteert bij onze bandenkraan. Je kan onmiddellijk starten, zowel in loondienst als op zelfstandige basis. Ook een meewerkend machinist of chauffeur is van harte welkom. Interesse? Neem vandaag nog contact op met Stef Delvoye van Vemagro op 0492 04 68 36 of mail naar stefdelvoye@outlook.be. Vemagro BV. Samen bouwen we aan sterke projecten.
2: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

Lainey Wilson samen met John Mayer en Phone Keys Wallets. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland. En daar vind je ook meer informatie over dit programma en de aangesloten stations. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozey en Move On.

0: schreef het nummer samen met Monty Criswell en Frank Rogers, die het ook produceerde. Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Scotty McCreery, 5 More Minutes. Nieuw in de top 10, Stella Lefty, hier is Boston.
1: On a

0: Op zaterdag 5 september bruist de Burgtstraat in Ninove tijdens de jaarmarkt Ninove. Café de Les de Zonde presenteert Burgtstraat zingt en swingt. Een dag boordevol live muziek en gezelligheid. Om 14 uur verwelkomt Mark Thompson je met zijn grootste hits. Om 15:15 zorgen de doorbrekers voor een flinke portie ambiance. Vanaf 19 uur brengt Dizzy Fingers de Burgtstraat aan het swingen. En om 22:15 sluit Chateau Migrain de feestdag knallend af. Bovendien vieren we samen de opening van de vernieuwde Burgtstraat. De toegang is helemaal gratis, dus iedereen is van harte welkom. Zaterdag 5 september, Burgtstraat 30 in Ninove. Mis het niet.
1: Op zoek naar alles voor tuin en dier? Bij Agro Manpaard Verhoeien in Aalter vindt u een uitgebreid assortiment. Voor zowel particulieren als professionals. Van hobbyvoeders voor groot en klein. Potgrond, tuingereedschap, stal- en erfbenodigdheden tot werkkledij en werkschoenen. Ook voor bakartikelen.

0: kunstmest en kalk, inclusief het gebruik van een bredalstrooier, bent u bij ons aan het juiste adres. Daarnaast bieden we losgestorte boomschors, zaaizaden, granen, groenbemesters en een ruim aanbod reinigingsproducten. Agro Manpaard Verhoeien, Hoekestraat 86 in Aalter. Bel 0472 83 5601. Agro Manpaard Verhoeien, uw betrouwbare partner voor tuin, erf en dier.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Radio Memory.
8: Goedenavond.
9: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
10: Een singer-songwriter afkomstig uit Newton, Mississippi, die voordat hij zelf cd's opnam, verantwoordelijk was voor 27 top 10 hits voor onder andere Keith Whitley, Randy Travis, The Judds en Kenny Chesney. Hij won de onderscheiding Songwriter van het jaar 5 keer achter elkaar, wat voor hem en sindsdien nooit meer gebeurd is.
9: Deze week Spotlight on
10: Paul Overstreet.

Spotlight On, Paul Overstreet. Je hoorde drie hits van deze singer-songwriter. Ball and Chain, Heroes en Me and My Baby. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina van Hits from the Heartland. En ik zorg dat jouw favoriet in een van de volgende afleveringen aan bod komt.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Op donderdag 20 augustus gaat tussen 8:30 in het Baljuwhuis van Galmaarden de derde bloedafname van dit jaar door. Bloedgeven kan je vanaf je 18. En inschrijven doe je online via het donorportaal van het Rode Kruis. Of door te bellen naar het gratis nummer 0800 3x7 2x0. Heb je in het verleden nooit bloed gegeven? Dan ben je natuurlijk ook welkom. Maar schrijf je wel vooraf in. Na je donatie zorgt het bestuur van Galmaarden voor de nodige nazorg. Gelet op de zomerse omstandigheden zullen dit één of meerdere drankjes zijn en een andere smakelijke verfrissing.
4: 2 jaar Memory is een feest met jou erbij. 29 augustus, zaal Willem Tell in Tollenbeek. En vanaf nu is het nog makkelijker om aan kaarten te geraken. Geen excuses. Ga gewoon naar radiomemory.be en bestel daar.

welkom terug. Dit is de tweede uur hits van de Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En nog het een en ander aan mooie primeurs en twee hits uit 2017. We trappen het uur af met Chris Young.

onbeschrijfelijk mooie nieuwe single van Cole Swindell. Het is de opvolger van We Can Always Move On en heet Girl Dad. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 uur lang met dit programma en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Een plaats omhoog naar nummer 11 en daarmee op het randje van de top 10. Hier is John Morgan.

Brabant, daar komt hij vandaan. Koen Vaal, hij is momenteel samen met Marcel Visser in Nashville. Je hoorde zijn nieuwe single, Study on the Gun, en stond centraal in de Dutch Barn. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Een plaats omhoog naar nummer 2, Ella Langley en Morgan Wallen.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

De meest recente solo single van Corrie Kent heet Empty Words. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste.

Nieuw in de Billboard Country Airplay Chart van deze week. Een opname van Carter Fate samen met Wyatt Flores en Nothing Better To Do. 2 uur lang met hits van de Heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de New Country Scene. Op nummer 7, Kane Brown.

Nummer 1 Country Airplay uit 2017 voor Dan Smyers en Shane Mooney. How Now To. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem altijd en overal met je mee. Meer dan 4 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Een plaats omhoog naar nummer 5. Hier is het meest recente hitsucces van Bailey Zimmerman en Chevy Silverado.

0: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en John Dennis.
1: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij.
0: Maar ook met Jonathan, Jordi van Etz en Frank van Damme.
1: Dit wordt een avond om nooit te vergeten. Wij zijn weer samen, de week is voorbij.
0: Larissa en Sammy Moore.
2: Ik ben te jong om stil te zijn. Te luid de wild, ik kies voor mij.
0: Kaarten in voorverkoop €25, aan de kassa €30. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
4: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast. Iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar. Op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
0: Radio Memory. Goedenavond.
5: You're listening to Hits from the Heartland.
6: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
7: CMT's Country Countdown USA.
8: Met 1 nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat Rocky Mountain Low van Corrie Kent samen met Co Wetzel eruit is. Vorige week 9, deze week 10. Carry On, Kenny Chesney. En de enige nieuwe binnenkomer in de top 10 is Stella Lefty met Boston van 11 naar 9. Vorige week 7, deze week 8. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Kane Brown, Woman van 8 naar 7. Een plaatsverlies voor de ex-nummer 1 van Josh Ross, Hate How You Look, gaat van 5 naar 6. En van 6 naar 5, je hoorde de plaats zojuist, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado. 4 is een zittenblijver, Be By You van Luke Combs. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3, Don't Tell On Me van Jason Aldean. Een plaats omhoog, I Can't Love You Anymore, Ella Langley met Morgan Wallen. En dat betekent de nieuwe nummer 1. In de 21ste week van 2 naar 1, don't we?

for the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van de nieuwe single van Jason Aldean. Het is de opvolger van zijn nummer 1 hit van vorige week, Don't Tell On Me. Lekker hoor, dat Fender pianootje. En je hoorde Anytime Soon. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Hudson Westbrook. Hier is Paint It You Pretty.

De Hatcha debut, oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart van deze week. Vincent Mason en Damned If I Do. And there you have him, jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Kijk het man. Want dit is die end. Zeg, denk jij soms dat ik achterlijk ben of zo?

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Kid. Take a better
1: dance. De beste muziek. Woe. Hoor je hier. Radio Memory. Een nieuw uur. Met de grootste hits.
2: Dit is Radio Memory.
1: Radio Memory. De beste muziek.
2: Hoor je hier.